She chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop,